gaat gewoon Pablo Montoya voor de tweede achtereen volgende keer winnen. Vorig jaar in het dienst van het team van Williams. Nu voor McLaren. Een knijterharde 1-2 voor McLaren. Waardoor die jongens de leiding pakken in de stand om het constructeurskampioenschap. Maar daar is Fernando Alonso. We zijn aan boord bij de Spanjaard. De historie wil dat dit de jongste wereldkampioen Formule 1 ooit is. 24 jaar en 58 dagen oud. Met een derde plaats is hij niet meer te pakken. En hebben we een wereldkampioen in 2005. En is de tevredenheid daar bij Flavio Briatore en bij Fernando Alonso die het doet. Hij had een vette voorsprong. Hij kon hem eigenlijk meer verliezen hier. Hij heeft gedaan wat hij doen moest. In het begin rustig Montoya laten gaan. En hij is de nieuwe wereldkampioen. Ontroont daarmee Michael Schumacher. Waarmee er een einde komt aan een tijdperk van overmacht.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Monza, Italië. 2000.
2: De safety cars oefenen dit ook. Hij rijdt rondetijden van 2 minuten 28. Dat is een minuut langzamer dan een Formule 1 auto op een baan van 6 kilometer. Dit is listig, hè? De lichten zijn nu uit. Die rijders zien het allemaal. En Michael Schumacher vertraagt. Wil langzaam rijden, zodat hij zo direct vanuit de parabolica vol door kan. En hij stopt bijna. Ja, en dan moet er iemand dus aan de zijkant. Een truc van Schumacher waarbij Jensen Button het haasje is. En Button zal nu een stop-and-go penalty moeten krijgen, omdat hij ingehaald heeft achter de safety car. Schumacher geeft het hele veld een breaktest. En Jensen Button schiet linksaf. Dit zijn Schumacher-trucken. Maar het mag. Het is niet verboden. Ja, en daar is Jensen Button er dan ook nog in de parabolica afgevlogen. Beschadigd voorwiel naar die touché met de vangrail. En ik denk dat ze bij Williams bloedlink zijn.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: hoofd van Felipe Massa schudt weer lekker heen en weer bij het aanremmen. En het gat met Alonso zit vast op een volle seconde. Dat waren er toch drie. Dus deze Rob Smedley, die je dan over de radio hoort praten tegen Massa, zal nu toch wat anders moeten gaan roepen.
1: Oké. So, Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message?
0: Soms is het te grappig hoor wat je hoort. Die onboardradio's. Dit kan ook dus de verkapte teamorder zijn, ja. Ik ben benieuwd wat hier nou weer achter schuilt. Oh god, krijgen we weer een rel. Kijk. Dames en heren. Wij zijn zojuist getuige geweest van een knalharde teamorder. En hier gaat de Formule 1-wereld over ontploffen. Hij gaat hier bij het uitaccelereren gewoon van zijn gas.
1: Oké, mate. Good lad. Just stick with him now. Sorry.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Indianapolis, Amerika. 2002.
3: Schumacher langs de buitenkant, naast elkaar. Barrichello ernaast. Dit heet slagvolgorde. En het is... Barrichello! Rubens Barrichello krijgt de overwinning van Schumacher in de hand geworpen. Om daarmee... Als dank voor het vele werk wat hij dit jaar gedaan heeft. Je ziet Rubens ook een beetje kijken van wat doe jij nou? Ja, precies. Schumacher heeft gewoon gezegd van oké, ik vind het best zo. Jij mag hem hebben. Dank voor het vele werk wat hij gedaan heeft.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Marina Bay, Singapore. 2012.
2: Fernie in de punt op dit moment, op de 9e stek. Schumacher zit daar pal achter. Vooraan zal het wel even belangrijk zijn. Ja hoor, 14e pakt Sebastian Vettel in de middensector op Jenson Button. 1/10 in de eerste sector. Oh, weer Michael Schumacher. Jongen, waar zit je concentratie in 2012? Een jaar geleden deed hij hetzelfde op de achterkant van Perez. Nu doet hij het weer. Aanremmen, alles blokkeren en gewoon hatseflats op de achterkant van Jean-Éric Vergne. Het is niet te geloven. In Duitsland rijdt hij, volgens mij in de kwalificatie of zo. Zei hij ook van ja, ik zat even op iets anders te doen. Crasht hij die auto. En nu weer. Kijk eens, die loopt. Tuurlijk heb je er last van even van je rug. Hij zal zich er wel moeten verexcuseren, denk ik.
1: Grand

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A15 weer Rotterdam richting Europoort door de beschadiging van de Suurhofbrug. 6 kilometer file. De rijbaan is nog steeds dicht en verkeer gaat nog steeds via

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De spits is begonnen en bij Amsterdam met veel vertraging richting Den Haag op de A4. Tussen Knopen de Nieuwmeer en Amsterdam Sloten zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. Er is ook olie bijgelekt. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen de Thomassentunnel en de Zuurhofbrug weer 8 kilometer file. Door de scheuren in het asfalt die zijn er nog steeds 2 rijstroken dicht. Verkeer gaat via de vluchtstrook en dat geeft 25 minuten vertraging. De omrijders staan in de file op de N218 Spijkenisse Oostvoorne. Ook 25 minuten vertraging tussen en de aansluiting met de N15.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Vroeg. Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Jerez de la Frontera. Spanje. 1997.
1: Wat kan Mika Hakkinen doen? Kan hij 1,2 seconden dichtrijden? Weet hij een punt te vinden waar hij er voorbij kan? Laatste ronde van de race. Hakkinen komt dichterbij. Laat Villeneuve het gebeuren. Wat heeft Hakkinen nog? Is er nog grip? Want Hakkinen gaat natuurlijk voor zijn allereerste Grand Prix-overwinning. En hoe dicht is hij hierbij? Minder dan een paar tienden. En ook dat zou mooi voor het seizoen zijn. Dan komt hij. Hij mag er voorbij. Hakkinen. Yes. Mika Hakkinen leidt. En gaat op weg naar zijn eerste overwinning. Villeneuve zit erachter. En Villeneuve pakt zijn eerste wereldtitel. Daar komt ook nog David Coulthard aan de binnenkant. En Villeneuve neemt genoegen met de derde plaats. Een dubbelslag voor het team van McLaren. Tranen op de tribune. Mika Hakkinen wint zijn eerste Grand Prix. Jacques Villeneuve wordt wereldkampioen. Wat een ongelofelijke mooie finish van het seizoen 1997. Wauw, prachtig. Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Het wordt drukker onderweg. De meeste dagelijkse files veroorzaken maximaal 5 tot 10 minuten vertraging. Dit zijn de opvallende files. Een ongeluk op de A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen 10 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht een half uur extra reistijd tussen Bodegraven en de Meren. 8 kilometer file, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam, 10 minuten vertraging bij Hardingsveld Giessendam. De scheuren aan de weg bij de Zuurhofbrug geven 7 kilometer file op de A15 Rotterdam richting Europoort, een kwartier vertraging. Op de A32 Meppel richting Leeuwarden weer door de werkzaamheden bij Heerenveen, een kwartier vertraging.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. De meeste vertraging komt door wat bijzonderheden. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Werkzaamheden de oorzaak zijn van 7 kilometer file tussen Zaltbommel en Beest. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Een te hoge vrachtwagen voor de Schipholtunnel. De weg is even dicht en het geeft al 15 kilometer file vanaf Hoogmade. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat een kapotte vrachtwagen bij Hoogmade. 9 kilometer file, 10 minuten vertraging vanaf Hoofddorp Zuid. A12 Den Haag richting Utrecht, daar is heel veel vertraging nog. Tussen Gouda en de Meern 16 kilometer file, maar de weg is net weer vrij. A32 Meppel richting Leeuwarden, tussen Wolvenga en Heerenveen, een half uur vertraging door werkzaamheden, 8 kilometer file.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Red Bull Ring. Oostenrijk. 2019.
2: Jongen, jongen, jongen. Wat is er spannend.
3: Fuck. Het gaat toch niet gebeuren, dit.
4: Verstappen behind. 1 second.
2: Libello. Och, ik ga staan. Gas in met die app. Acceleratieverschil. Groot. Groot, groot. Oh! Ja! Nee! Nog niet! Leclerc accelereert harder uit. Holy Moses! Gaat naar Bottas 15, no problem daar. Hou je kop erbij. Als het gaat, moet het schoon, jongens. Nog een keer. Nog een keer. En nu, juist nu, laat hij hem naar buiten lopen. Dat is er even een touché. He pushed me off the track, gaat hij zeggen. Maar dit is racing. Hier moet die wedstrijdleiding niks aan doen. Verstappen aan de leiding.
5: He turned in on me.
6: Hey, there's nothing wrong with that, man. Nothing wrong with it.
2: He turned in on me.
5: What the hell is that?
2: Ja, jongens. Dit is toch racen. Dit wil je toch zien. Masterclass terugkomen na een poefstart. Ja hoor. 2018 en 2019. Hij flikt het gewoon. Max Verstappen afgevlacht als winnaar.
5: Yes, come on. Yes.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is minder druk dan gebruikelijk over het algemeen op dit tijdstip. De langste dagelijkse files staan in Gelderland en in Noord-Brabant. Dit zijn de opvallendste files. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, 15 kilometer tussen Knoopend Empel en Afrit Geldermalsen. Door werkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 20 minuten. Half uur vertraging ongeveer op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Het is Hoogmade Knoopend Hoek, 17 kilometer file. De tunnel is weer open. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag door de kapotte de vrachtwagen nog steeds een kwartier vertraging tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade. A12 Den Haag richting Utrecht was heel veel vertraging. Tussen knooppunt Gouwe en Bodegraven 7 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A32 Meppel richting Leeuwarden door werkzaamheden een half uur vertraging in 7 kilometer file tussen Wolvenga en

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Het aantal files neemt heel langzaam weer af. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. 9 kilometer file tussen Hoofddorp en Hoogmade. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De A12 Utrecht richting Den Haag is weer vrij na een ongeluk. Tussen Gouda West en Nootdorp nog 11 kilometer file. Door werkzaamheden op de A32 Meppel richting Leeuwarden is tot 22 oktober alleen één rijstrook open bij Heerenveen. Dat geeft ook vandaag file, 7 kilometer file en een half uur vertraging vanaf Wolvenga. Ongeluk op de N325 Nijmegen-Duitse grens bij Nijmegen, 2 kilometer file.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom

0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2007.
1: Daar gaat de wereldtitel van Lewis Hamilton. Engeland huilt, Engeland jankt. Hij valt stil en wordt geen wereldkampioen. Hij had net Nick Heidfeld ingehaald. Hier staat zijn auto in cruise mode. Ja, dit is het drama voor Hamilton. Aan de andere kant, meteen erachteraan. Hij is zo jong. Hé, daar gaat hij weer. Hij gaat gewoon weer. Luisteren. Wat doet die motor? Gaat hij naar binnen? 3, 4. Hij gaat weer. Ik word gek. Maar hij valt een partij terug. 18e. Wat is er daar nou in godesnaam gebeurd?
2: Grand Prix Radio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat nog 5 kilometer file door werkzaamheden bij afrit Geldermalsen. De linkerrijstrook is dicht. A12 Den Haag-Utrecht 5 minuten vertraging bij Nieuwebrug, 4 kilometer file. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meren 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, 10 minuten vertraging.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Circuit de Monaco. Monte Carlo. 2015.
3: Ook lastig hè, als hij één keer een breaktest geeft, één keer jij het verkeerd inschat, dan ben je je voorvleugel kwijt. Maar dit is waar Max Verstappen van houdt. Racen. En straks reed hij in niemandsland, met niemand om zich heen. En nu kan hij zich proberen vast te bijten. Oei, oei, oei, oei, oei, oei, wat een klap. Oei, Romain Grosjean ging terug. En daar is het eerste grote ongeluk van Max Verstappen. Het gebeurt in Monaco. En het komt omdat, denk ik, Grosjean terug gaat. Dit is een zwaar ongeluk. Rechtuit de banden in. Wat gaat er gebeuren? Er is beweging. Dat is het goede nieuws. Maar het is een mega klapper.
4: You okay, Max? I'm okay.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Leidschendam, 7 kilometer. Twee rijstroken zijn door een ongeluk dicht en de vertraging is een kwartier. A4 Amsterdam-Den Haag door een ongeluk 4 kilometer file bij Zoeterwoude-Dorp.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Hockenheim. Duitsland. 2018.
3: Oh, Vettel, Vettel, Vettel! En dit kan ook gebeuren in de regen. Hij slaat op het stuur. En alles wat Red Bull is en wat een andere kleur heeft dan rood, zit hier te juichen. Een drama voor Vettel. Het is zo lastig. Het is het andere risico wat je neemt. Waar staat hij? In de Sachskurve. Een zeldzame fout van Sebastian Vettel. Die de Ferrari aan de leiding liggend in de Sachskurve erin zet. Alleen, ja, remmen, remmen. Door, door, door. Stukje overstuur, niemand thuis. En in de reclameborden. Kijk hem slaan. Damn.
4: Sake. Sorry, guys.
3: Oh, oi, oi, oi, oi. En weer wint hij dus zijn thuisgrand prix niet. Sebastian Vettel.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Suzuka. Japan. 2000.
2: Dit is het gat wat er nog is tussen Schumacher en Häkkinen. Het is 2 seconden. Het is spannend. Hij maakt het spannend. Of is het daadwerkelijk zo spannend? En gaat hij hier toch nog problemen krijgen in de laatste fase van de wedstrijd? Het Mika Häkkinen die ultra dichtbij komt. Maar niets is minder waar. Het wereldkampioenschap van het jaar 2000 is voor Ferrari. Sinds 20 jaar hebben ze het daar weer te pakken. De winst is voor Michael Schumacher. Een historische overwinning voor de Duitser. Die uitzinnig van vreugde in zijn auto zit. En op start-finish nog 1,8 seconden overhoudt ten opzichte van Mika Häkkinen. De vreugde is enorm bij de Duitser en terecht.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Austin, Texas. Amerika. 2017.
3: 2, 3 en 4 in de wedstrijd. En één beeld gevangen. Vettel, Raikkonen, Verstappen.
4: One shot at Max.
3: Maxi een andere lijn kiest. Kimi via de binnenkant. Betere exit voor de Nederlander. Kimi is breed. Maxi zie de binnenkant. Zit aan de binnenkant. Oh, gek. Dwaas. Waanzinnig. Hij heeft hem. Lewis wint de wedstrijd. Maar Verstappen heeft hem. Hij heeft hem. Fuck that shit. Dolle boel, man. Wat een inhaalactie. Geweldig.
5: Yes. Yes. Oh, that was a good one.
4: Max Verstappen, you are brilliant. Fantastic drive. What an overtake.
5: Oh, that was a good race. I really enjoyed that one.
3: Oh, here we go. Wat zijn ze nou weer aan het doen? 5 seconden penalty voor Max. Leaving the track and gaining an advantage. Bullshit.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein tussen knooppunt Amstel en Amsterdam Slotervaart 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk staat op de A50 Zwolle richting Apeldoorn een file van 7 kilometer tussen Heerde-Zuid en Vaassen. De vertraging is een half uur. En 2 kilometer file op de N217. Spijkenissen richting Dordrecht bij de A29 door een kapotte auto.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.

0: nog? Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Spa-Francorchamps, België. 2016.
1: Oh, wat een klap. Dat is een hele zware crash. Dat is goed. Nou, nee. Kevin Magnussen. Wat een megaklapper, zeg. Safety car. Bovenop de Radion. Spa 2016 wordt een hele gekke. Man, wat een klapper van Kevin Magnussen.
2: Safety car for info. Kevin had a big crash in Rouge. He's fine, P7, safety car.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Heerde en Vaassen is de vertraging 20 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Silverstone. Engeland. 1999.
2: Hier in Engeland. Wie maakte de beste start? Het veld rolt weg. De McLaren's zijn heel goed weg, hoor. En er blijft een Sauber staan. Er blijft een BAR staan. En Zanardi blijft ook staan. Villeneuve en Zanardi staan nog stil. Wat doet de wedstrijdleiding? Er verschijnt een rode balk onder in beeld. Maar ik weet niet of ze doen. De Ferraris zijn behoorlijk met elkaar in de slag. En Irvine verwijst Schumacher een plaatsje terug. De race wordt gestopt. Men vindt de situatie te gevaarlijk. Er is geen kraan op het rechte stuk. Er is wel een gat in het hek. Daardoor... Oh, Schumacher die gaat er hard af. Wow. Keihard rechtdoor in de banden. Balend en wel. Maar hij heeft het geluk, denk ik. Hij heeft het geluk dat als hij hier niet gewond raakt bij deze crash... dat hij terug kan naar de pits en dat hij daar in de reserveauto kan gaan stappen. Want die wedstrijd wordt opnieuw gestart. Maar de vraag is, hoe gaat het met Schumacher?
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met in totaal 100 kilometer file. De langste files staan op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad. De vertraging is 10 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier op onthoud. A16 Rotterdam richting Breda voor Breda Noord, 10 minuten. En in het noorden van het land op de A32 Meppel richting Leeuwarden. Voor Heerenveen 10 minuten vertraging door werkzaamheden.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met 200 kilometer file in totaal. De files met de meeste vertraging staan op de A16, Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Breda-Noord is de vertraging een kwartier. Daar staat een vrachtwagen met pech. A22 Velsen richting Beverwijk. Tussen Knoopend Velsen en Beverwijk 10 minuten vertraging door een auto met pech. A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Wolvenga en Heerenveen een kwartier vertraging door werkzaamheden. En op de N208 Sassenheim richting Velsen. Tussen Velsenbroek en de aansluiting met de A22. 20 minuten oponthoud.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: weet dit nog.
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos. Brazilië. 2003.
2: Nu zit Pols tot hard. Natuurlijk te hopen dat er nog het een en ander misgaat bij anderen. Echter, oh, er gaat nog wel het een en ander mis bij anderen. Juan Pablo Montoya en Pizzonia liggen er met z'n tweeën af. Oh, Michael Schumacher ligt er ook naast. Op hetzelfde punt. De wereldkampioen ook in de fout in de 26e ronde van de wedstrijd. En nu zeg ik wel dat de wedstrijdleiding een safety car moet doen. En dan ben je eigenlijk een lul dat je het niet eerder gedaan hebt. Los Verstappen plaats 7. Ja, die heeft Fisichella op dik een halve seconde staan op het rechte stuk. Dan had hij gewoon een betere herstart. Weer een gele vlag en daar is de volgende naast. En dan is het wel Jos Verstappen. En wederom in bocht nummertje 3. Hotza, paf, in één keer de achterkant weg. Daarmee gaat tevens de droom van punten voor Verstappen er gewoon helemaal aan. Jammer, jammer, jammer.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De druk op de weg met bijna 400 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland en Utrecht. De langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest een kwartier op onthoud. A16 Rotterdam richting Breda voor Breda Noord een kwartier. Daar staat een vrachtwagen met pech. A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvenga en Heerenveen. 10 minuten vertraging door werkzaamheden. De N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22 een half uur vertraging. De N208 Sassenheim richting Velsen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22 drie kwartier op onthoud.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, zoals gebruikelijk op dinsdag. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Utrecht. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Knoop het Oude Rijn en Beest, 20 minuten vertraging. De A2 van Den Bosch naar Maastricht bij Eindhoven voor Knoop het de Hocht, een half uur vertraging na een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. A32 Meppel richting Leeuwarden, tussen Wolvenga en Heerenveen, een kwartier door werkzaamheden. En op de N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22. Een half uur vertraging.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Barcelona. Spanje. 2012.
2: 27 jaar, 65 dagen oud. Geboren in Manakei. 2011 bij Williams. 1 keer een 10e plaats in België. Dat was hem. En nu in Spanje. Op pole position. Bij de start Alonso voor moeten laten. Bij de eerste pitstop toegeslagen. Voor het team van Williams was het de laatste keer dat zij een overwinning pakte. Brazilië 2004 met Juan Pablo Montoya. 130 wedstrijden geleden. Een Zuid-Amerikaan. Nu is het Pastor Maldonado uit Venezuela. Die Frank Williams en zijn team een geweldige overwinning geeft en gunt. En echt verdient.
1: Grand Prix Radio.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits, zoals gebruikelijk op dinsdag. De meeste files staan in Zuid-Holland, Utrecht en rond Nijmegen. De langste files op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt de Hocht. Een half uur vertraging. Wat komt er een ongeluk, de weg is wel weer vrij. A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 20 minuten door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. A4 Amsterdam richting Den Haag voor Leidschendam. 20 minuten. In het noorden van het land op de A32 Meppel richting Heerleeuwarden. Tussen Wolvenga en Heerenveen een kwartier door werkzaamheden. En in Limburg is een ongeluk gebeurd op de A73 bij Roermond richting Venlo. Tussen Maasbracht en Roermond-Oost is de vertraging 3 kwartier.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Shanghai. China. 2010.
2: Hamilton en Vettel ver achteraan. Oeh, het is krap. Ja, dit is vecht hoor. Aan boord bij Sebastian Vettel. Teruggevallen naar plaats 13. En kijk, Petrov nu ook, hè. De intermediate is niet de keus. En deze jongens gaan ook weer naar binnen. Hup, dan gaan we weer naar 6, in dit geval de harde. Geen lekkere stop van Vettel. Maar hij is wel... Oh, is hij Hamilton voorbij of niet? Naast elkaar. Kijk eens, wheelbanger in de pitlane. Ze zijn gek geworden. Maar hij is wel voorbij. Hamilton stond helemaal dwars bij het wegrijden. Misschien een leuke nieuwe vorm voor de kwalificatie. Pitlane racing. En let op hier, moet je opletten. Die springt weg. Die springt weg en dan blijven ze naast elkaar. En dan raken ze elkaar hier ook nog, hè? Daar. Wow. Dat is wel vet.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De meeste files nemen nu snel af. Er staan nog ongeveer 80 kilometer bij elkaar. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide 5 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Den Haag-Malieveld en Voorburg 10 minuten. De A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hungaroring. Hongarije. 2019.
2: Vettel snel in sector 1. Maar dit deel, daar was de Ferrari niet goed. En daar gaat Verstappen naar 26-4 in de middensector. En Bottas duikt daar weer onder. Oh, 26-4. Oh, wat zit er dicht bij elkaar. Charles Leclerc gaat van 5 naar P2. Aan boord bij Max. Staat nu nog steeds eerste. P1, pole position. 1-14-5. 1-14-5. Pole position blijft staan. Bottas haalt het niet. 1-14-5. Leclerc niet. Hamilton niet. Sebastian Vettel niet. Pole. Hij heeft hem. Jans, 1-14-5-7-2. En ik wil hem horen uit die auto. Wat een dag.
3: Better late than never, mate. Better late than never. Congratulations.
4: Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
3: Mate, incredible, man. Incredible.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Hermanos Rodriguez. Mexico. 2016.
3: Hier komt de aanval van Sebastian Vettel. Uitgerekend, uitgerekend. Ja, oh, en dan verremt Max zich. Ja, daar gaat hij. Daar gaat zijn podium. Nee! Man! Ja, hij doet hetzelfde wat Lewis doet, hè?
4: Hij has to let me go. He has to let me go.
5: Oké, copy. Stay calm.
4: He's a that's what he is.
3: Ja, Vettel is pislink, want hij schelt en daardoor zit er een piepje.
4: I mean, am I the only one? Or are you not seeing what I'm seeing? He's just backing me off into Ricciardo.
3: En daar komt Ricciardo. He's backing me off into Ricciardo. En hier krijgt Sebastian Vettel hetgene wat hij natuurlijk niet wil.
6: Charlie said the Charlie said.
4: Yeah, you know what? Here's the message for Charlie. Off, honestly.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 1998.
2: Poging nummer 2 om de Grand Prix van Canada van start te krijgen met wederom die bottleneck. En wie heeft er nu de beste start? Weer rijdt Coulthard goed weg. Maar nu is Hakkinen ook goed weg hoor. En Schumacher verliest nu plaats. Oh, oh, oh. Is het Coulthard? Ja, dat is Coulthard. En Coulthard rijdt heel langzaam en daar gaat de volgende. Weer is Alesi hierbij betrokken en weer is het Jarno Trulli. Safety car situatie. Safety car situatie. Neutralisatie van de wedstrijd. En dit is wat er gebeurt. Let op, links in beeld. Mika Hakkinen, schakel door, schakel door. Daar is hij al stuk. Paf, bij het naar de tweede of derde versnelling gaan is het gedaan. En het kan dus wel eens een gebroken aandrijf vast zijn. Dan tettert Ralf Schumacher door het gras, moet iedereen gaan remmen. Trulli wordt daar geraakt door Alexander Woerts. Woerts duwt hem aan de zijkant en ook Mika Salo is erbij betrokken. Kijk, nu staan die hete uitlaten op dat bodywork bij Alesi. Ja, en dat begint wel te fikken.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Spa-Francorchamps, België. 2010.
3: Button en dan Vettel op een halve seconde. Dan is hij juist wel heel snel geweest. Is. En Vettel nu kijkt of hij er voorbij kan. Oh, Sebastian Vettel! Jongen. Dit soort dingen moet je niet doen als je wereldkampioen wil worden. En ga je nu nog pitlane in ook, voor een nieuwe neus. Ramt daar tegen de achterkant van Button aan. En dat kwam omdat hij weer terugging. Nieuwe neus. Is er milieuschade? Nu kost het allemaal tijd. Ik wil daar eens een goede herhaling van zien. En waar is Button dan gebleven? Hij is gestopt. Ja, hij is gestopt. Oeh, die gaan niet blij zijn dan. Wordt gewoon uit de wedstrijd gekegeld door Sebastian Vettel. Kijk, hij raakt hem al kwijt voordat hij Button raakt. Hè? Gaat naar links, naar rechts. Let op. Hier is hij hem kwijt. En dus raakt hij Button. Als Button daar niet gereden had, was hij haaks rechtsaf verdwenen. Wat een beuk zeg. Wat een domme fout van Vettel.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos. Brazilië. 2012.
3: Het wordt natter op bepaalde punten, want kijk, er gaan er een paar af. Onder andere deze Kimi Räikkönen. Ook iets buiten de lijn. Ja, dit deel is lastig en glad. Wow, bij het aanremmen vooral. Hups, en het gras in. Oeh, oeh, oeh, oeh. Daar moest hij van de week zijn auto stilzetten. Maar dit is wel de normale escape route. Kijk, komt hij op het oude circuit terecht? Ja, dit is niet normaal. Maar hij kan er niet uit. Hij moet toch terug. Niet de normale escape route. Geweldig dit. En dan rijdt hij nu technisch gesproken tegen het verkeer in. Geweldig, ik dacht ook dat je daardoor kon rijden. Ja, dan kies je nu het gras. Geweldig die Räikkönen zeg. Hey, doe voortaan even lekker je tom-tom aan, joh.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Red Bull Ring. Oostenrijk. 2019.
2: Jongen, jongen, jongen. Wat is er spannend.
3: Fuck. Het gaat toch niet gebeuren, dit.
4: Verstappen behind. 1 second.
2: Liepeloen.
3: Och, ik ga staan. Gas in met die app. Acceleratieverschil. Groot. Groot, groot. Oh! Ja! Nee! Nog niet! Leclerc accelereert harder uit. Holy Moses! Gaat naar Bottas 15, no problem daar. Hou je kop erbij. Als het gaat, moet het schoon, jongens. Nog een keer. Nog een keer. En nu, juist nu, laat hij hem naar buiten lopen. Dat is er even een touché. He pushed me off the track, gaat hij zeggen. Maar dit is racing. Hier moet die wedstrijdleiding niks aan doen. Verstappen aan de leiding.
5: He turned in on me.
6: Hey, there's nothing wrong with that, mate. Nothing wrong with it.
3: He turned in on me.
5: What the hell is that?
3: Ja, jongens, dit is toch racen. Dit wil je toch zien. Masterclass terugkomen na een poepstart. Ja hoor, 2018 en 2019. Hij flikt het gewoon. Max Verstappen afgevlacht als winnaar.
5: Yes, come on! Yes!
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Radio.
1: Formule 1. Flashback.
2: Circuit de Monaco. Monte Carlo. 2015.
3: Ook lastig, hè? Als hij één keer een breaktest geeft, één keer jij het verkeerd inschat, dan ben je je voorvleugel kwijt. Maar dit is waar Max Verstappen van houdt. Racen. En straks reed hij in niemand land, met niemand om zich heen. En nu kan hij zich proberen vast te bijten. Oei, oei, oei, oei, oei, oei, wat een klap. Oei, Romain Grosjean ging terug. En daar is het eerste grote ongeluk van Max Verstappen. Het gebeurt in Monaco. En het komt omdat, denk ik, Grosjean terug gaat. Dit is een zwaar ongeluk. Rechtuit de banden in. Wat gaat er gebeuren? Er is beweging. Dat is het goede nieuws. Maar het is een mega klapper.
4: You okay, Max? I'm okay.
0: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.